0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: B1.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de MetaRelax Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website oostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via oostendnightrun.be.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: 70s at 7. Oh, yeah, let me go. Op B1. Enjoy the 70s.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: 70s at 7 op B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Alleen de beste muziek uit de jaren 80. Welkom bij B180s.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Alleen de beste muziek uit de jaren 80.
3: Music.
2: Welkom bij B1 80s.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Startlied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Dit jaar vindt de MetaRelax Oosten Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: B190s. Enjoy the 90s.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
4: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
3: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
5: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
3: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport. PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2de keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nochtans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de 2de helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
6: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn of zo.
3: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs. Maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: B1, B1, de radio aan zee.

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
5: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: This is B1. Enjoy the music.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de Metarelax Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website oostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Abbas. Inschrijven kan via oostendnightrun.be.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gerst Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Regionaal.

0: One Regionaal.
1: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau.
0: B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Dit jaar vindt de MetaRelax Austin Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
2: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
3: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
2: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
3: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
2: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
3: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
2: Dat klopt, inderdaad. Wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
3: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
2: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
3: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
2: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
3: Wanneer vindt deze run plaats?
2: Op 19 september 2026.
3: Meer info kan men verkrijgen op de website?
2: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
1: Ambassadeur is Moshin Abbas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: uur van denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
7: Meer jongeren uit Middelkerke krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een busypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerke voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug.
6: Dit is B1 Regionaal, het regionieuws van de afgelopen week in 1 uur.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeerijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
0: Luister elke

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag. Uit de wereld.
3: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
4: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
3: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier. Maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
5: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
3: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Dit is jouw zondag op B1. Prettig weekend.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Poom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
5: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
4: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Insano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
6: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
4: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
3: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruis slaan in Oostende of check de weertsport.be.
3: Enjoy the music. Be one.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1, B1, de radio aan zee.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig. Al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: B1. De radio aan zee.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft 37.000 euro gekost. Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een busypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.

om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig. Al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: If I find her, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I can do it. Man, I'll kill her.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
3: Dit is B1.
4: B1.
3: Enjoy the music.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek, dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
4: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guido metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
3: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir is niet van zin om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
5: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
3: In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar een ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen, zoals de snelste in een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar, nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. En voetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. Scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. Het is ook de eerste sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
6: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
3: Van Driessen is 41. Vanavond in het oosten nog enkele buien, maar later wordt het ook droog met opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
7: Dit is jouw zondag op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig. Al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Dit is jouw zondag op B1. Prettig weekend.

0: Vandaag op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De Radio aan Zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de Metarelax Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website oostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via oostendnightrun.be.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Dit is Dance Classics. Be warm.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Dance Classics.

0: uit de wereld.
1: Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
2: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
1: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild, die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van En Bild.
3: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
1: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in twee sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
4: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
1: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser. Dance Classics.

0: Korijn presenteert de beste selectie van Dance Classics.
1: Dance Classics.
0: Dit is Dance Classics.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

Just a perfect day. Drink sangria in

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.